0: Radio 786. Hear the difference.
1: Hij hard op en hard op bij Duarte. Hij hard op de kwart en dan krijg je aansluiten. Je sluit hem, je kan het niet doen.